Er uit haar uit in mijn standaard. Geen onderzoek gekijkt. Ik word weer wakker met wat foto's. Daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica. Beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken. Weer naar meubels. Weer een osseltje erbij.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Got Nuff, featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
1: Phonics.
2: York City.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het weer,

0: from where?
1: Babacha, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babacha, jij was de laatste stoep op Babacha.
0: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Babacha.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
0: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
2: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
1: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. Let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Shiro.
1: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik sliep. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby.

0: Neuf featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
1: Phonics.
2: Your City, your

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
1: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er, daar stopcontacten om de telefoons op te laden.
0: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeld Het centrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Hip-hop.
1: FaceTime, en die werden niet tijd. Dit is jouw song. Waar was je?

de deur, ik ben gedoucht net, ik heb je date. Als je liggen aan parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens, die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen de trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

bandjes. Nu blussen we brandjes, die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Rood raro die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Neuf, featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
1: Phonics.
2: Your city, your

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is boos op Amerika. Techbedrijven als Microsoft en Meta hebben namen van Nederlandse ambtenaren doorgegeven aan Amerikaanse politici. Het gaat om mensen die zich bezighouden met de Europese regels waar techplatforms zich aan moeten houden. De Amerikaanse overheid ziet die regels als censuur. En de angst is nu dat de Nederlandse ambtenaren gestraft kunnen worden door Amerika. Staatssecretaris Aarts noemt het daarom ook heel zorgelijk.
1: We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
0: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit omdat hij kinderporno in zijn bezit had, wordt nu ook verdacht van misbruik. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij zelf. Het zou zijn gebeurd toen de verdachte nog burgemeester was en ook nog daarna. Zelf ontkent hij. Toch nog een opluchting voor fans van Willem II. Zij mogen morgen toch bij de wedstrijd zijn tegen FC Volendam. Het mocht eerst niet omdat het eerder deze week nog in Volendam flink uit de hand liep toen fans van FC Volendam zich misdroegen. Het wordt ook een belangrijke wedstrijd sowieso morgen. Willem II en Volendam voetballen namelijk om een plek in de Eredivisie. En vanaf vandaag kan je gewoon weer parkeren bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. De garage stortte 2 jaar geleden opeens deels in. Nu is alles weer gefixt en veilig om te parkeren. En dat vindt het ziekenhuispersoneel
2: in een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren. Dus dat is echt heerlijk.
0: De garage stortte 2 jaar geleden waarschijnlijk in elkaar doordat de constructie niet sterk genoeg was. Er waren fouten in het ontwerp gemaakt. Het weer volop zon, het waait ook nauwelijks. In het noorden wel een paar stapelwolken. Het is zo'n 25 graden.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het goedkope treinabonnement deze zomer gaat korter duren dan eigenlijk de bedoeling was. Het plan was dat iedereen 3 maanden lang voor €49 per maand buiten de spits kon reizen. Het worden nu ruim 2 maanden, van 21 juni tot 1 september. Het kabinet hoopt met het goedkope ticket dat mensen vaker de trein pakken, omdat de prijzen aan de pomp nu zo hoog zijn. Je hoort klimaatminister Van Veldhoven.
1: Hoe kunnen we mensen op de korte termijn soms wat verlichting geven van de kosten die ze nu hebben aan de hoge dieselprijzen, en tegelijkertijd ook met een aantal andere maatregelen zorgen voor dat de rekening van mensen structureel omlaag gaat. Dit past meer in het eerste bakje.
0: De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n 120 miljoen euro. De politie heeft vanochtend 3 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze zouden een jongen hebben ontvoerd. Mensen zagen hoe hij in een auto werd getrokken. Agenten zagen die later rijden op de snelweg. De jongen zat vastgebonden op de achterbank en is bevrijd. Het is nu echt definitief. Voetbalcoach Pep Guardiola vertrekt bij Manchester City. Er gingen al geruime tijd geruchten rond dat hij zou vertrekken. En nu is het dus ook bevestigd. Guardiola won de afgelopen 10 jaar grote prijzen met City. Waarschijnlijk volgt oud-Chelsea-coach Enzo Maresca hem op. En even hakken. Hacken met AI kan een groot probleem worden voor bedrijven, waarschuwen experts. AI kan steeds beter veiligheidsproblemen in computerprogramma's ontdekken en ook steeds sneller. En het wordt niet alleen door mensen met goede bedoelingen gebruikt.
2: Nou, nu op dit moment hebben vooral de good guys nog de technologie in handen. En tegelijkertijd, bij elke nieuwe technologie zie je dat die ook andersom kan worden ingezet door kwaadwillenden. Wat we ongeveer zien is op het moment dat er dit soort nieuwe producten op de markt komen, het ongeveer 6 tot 12 maanden duurt voordat je ook deze software ook in verkeerde handen valt.
0: Bedrijven moeten daarom sneller zijn dan de bad guys. Dus met AI zelf foutjes in je software opsporen en snel fixen voordat iemand anders daar misbruik van maakt. Het weer volop zon, het waait nauwelijks bij 25 graden. En ook het hele weekend volop zon, het waait nauwelijks en zo'n 25 graden.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw iemand besmet met het Hantavirus. Dat virus brak uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius ruim een maand geleden. De nieuwe besmetting is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ontdekt bij een van de crewleden van dat schip.
1: Who disembarked in Tenerife was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths.
0: Deze dodelijke slachtoffers zijn een Duitse vrouw en een Nederlands echtpaar. Sinds de uitbraak bekend werd zijn er geen nieuwe dodelijke slachtoffers bijgekomen. Spullen uit illegale en Israëlische nederzettingen komen binnenkort mogelijk ons land niet meer in. Op steeds meer plekken op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever worden Palestijnen met geweld weggejaagd door Joodse kolonisten. Het kabinet wil Israël onder druk zetten, zegt premier Jette, en werkt daarom aan een handelsverbod voor goederen uit die nederzettingen.
2: Zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het instand houden van illegale nederzettingen.
0: Het handelsverbod is nog niet definitief. Eerst gaat de Raad van State er nog advies over geven. En Biddinghuizen stroomt vol met bezoekers van Opwekking. Dat christelijke festival trekt ieder jaar tienduizenden gelovigen. Vorig jaar stonden er nog lange files, maar om dat te voorkomen zijn er dit jaar meerdere aankomstplekken. En dat scheelt wachten, volgens verkeersregelaar Dick.
3: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
4: Ja. Waarom?
3: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
0: De Pinksterconferentie duurt tot en met maandag. Er zijn concerten, workshops en veel gesprekken tussen gelovigen. Het weer volop zon, het waait nauwelijks en het is zo'n 25 graden. Ook het hele weekend volop zomers. Het is zonnig, het waait nauwelijks en het is ook zo'n 25 graden.

deur, ik ben gedoucht, net ik heb je deutje. Als je lichaam en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte,

champion sound.

African sound. The bugle had blown many times.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is daar nog steeds te druk, waardoor vannacht waarschijnlijk ook niet iedereen er binnen kan slapen. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon en niet om onder te slapen. Er wordt dus van alles gedaan om deze mensen toch wat bijvoorbeeld verkoeling te bieden. Maar het kan volgens premier Jette niet lang zo door blijven gaan.
1: Dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie. En daarom vragen we gemeenten om mee te blijven helpen. Met de spreidingswet, die daarbij belangrijk is, zodat verantwoordelijkheid ook eerlijk wordt verdeeld.
0: Amsterdam heeft bijvoorbeeld al extra opvang aangeboden. Daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers extra naartoe. Extinction Rebellion mag morgen niet het spoor bij Utrecht Centraal blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het plan levensgevaarlijk en strafbaar. Extinction Rebellion wil treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland strengere maatregelen neemt tegen Israël. In de VS is een executie op het laatste moment afgeblazen. Een man zou de doodstraf krijgen door middel van een injectie, maar het personeel kon geen geschikte ader vinden. Na een uur proberen gaven ze het op. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. En de Ark van Noach gaat misschien weer open. Het is een enorm schip van 119 meter lang, gebaseerd op de Bijbel natuurlijk, en ligt al jaren weg te rotten in Krimpen aan de IJssel. Een zakenman uit Flevoland wil de Ark nu kopen en opknappen. Hij verkoopt daarvoor zijn eigen bedrijf in huis. Dus ja, vraag 1 is...
2: Waar gaat u dan wonen?
3: Een kamertje bovenop de Ark.
0: Ja, en vraag 2, wanneer is hij af?
3: We hebben vrijwilligers opgeroepen, timmerlieden en dergelijke, om mee te helpen. Dus ik denk dat we uiteindelijk met een ploeg van tussen de 30 en 40 vaklui aan de slag kunnen op de Ark. En we hopen in feite dat het gerealiseerd kan worden binnen 6 maanden.
0: Daarna zal de Ark langs meerdere steden varen. Bezoekers kunnen dan gratis naar binnen om het verhaal van Noach en zijn dieren mee te maken. Het weer volop zon, het waait nauwelijks bij zo'n 25 graden. Ook het hele weekend is het zomers, er is veel zon met weinig wind en zo'n 25 graden.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamul, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ka van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet.

0: Nieuw op Funix.
1: Cut Neuf featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
0: Funix.
2: Your city, your

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een zonnig Pinksterweekend en dat betekent rinkelende kassa's voor bijvoorbeeld eigenaren van strandtenten. Althans, als ze tenminste genoeg personeel hebben. Want het is steeds moeilijker om jonge werknemers te vinden, zegt het UWV. Het komt deels doordat het aantal internationale studenten is afgenomen. Zij hebben juist vaak een bijbaan in zo'n restaurant. Maar deze strandtenteigenaar ziet dat mensen ook kritischer zijn geworden hoe ze hun vrije tijd invullen.
1: De jeugdvertegenwoordiger weet heel goed waar ze hun tijd aan willen besteden. En sociaal leven is er ook een groot onderdeel van. Sport, vrije tijd, festivals. Dus waar je vroeger misschien 10 mensen nodig had om de uur te vullen, heb je er misschien nu al 2 keer zoveel nodig. Voorlopig gaat dat nog goed. Het kost wel veel energie, maar dat hoort erbij.
0: Ook het aantal jongeren neemt de komende jaren verder af. Dus wordt het alleen maar moeilijker om extra personeel te vinden, vooral op de drukke dagen. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen, omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Ze knalden in 2 jaar tijd zeker 21 keer op een auto. En ja, dat ging dus wel opvallen. De vuilnismensen wilden het verzekeringsgeld vervolgens in eigen zak steken. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. Hoe dat verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, weten we niet. En er kan weer een nieuw WK-lied gezongen worden deze zomer. Kian Danai uit Leiden, met als artiestennaam Dr. Ux, heeft het nummer Trump is al oranje uitgebracht.

0: Ja, de zanger heeft het volste vertrouwen dat het nummer een succes gaat worden. Overigens niet alleen het nummer, maar ook dat het Nederlands elftal het WK in Amerika gaat winnen. Want dan neemt hij een tattoo met de bondscoach als cowboy. Want ja, Koeman is vertaald cowboy. Het weer blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het 24 tot 29 graden. Maar later zijn er wel wat meer wolken. Tijdens Pinksteren, zondag en maandag blijft het zonnig en zomers warm. Met temperaturen rond de 25 graden.
1: Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Maar wachtje, jij bent de laatste, zoek op mijn bakje.
2: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een explosie in de buurt van een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. Er werd er gewerkt aan het riool. Mogelijk is er een afvoerleiding van een gastank geraakt. De slachtoffers van de ontploffing, een man en een vrouw, zouden flinke brandwonden hebben en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een ziekenhuis in Nijmegen ligt iemand die mogelijk ebola heeft. In de Democratische Republiek Congo is er op dit moment een grote uitbraak van dat ebola-virus aan de gang. Volgens de RIVM is de kans klein dat de patiënt in Nijmegen daadwerkelijk ebola heeft, maar ze nemen het zekere voor het onzekere.
1: Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen, maar hier was in ieder geval, kon op basis van het verhaal niet uitgesloten worden dat hier sprake is van ebola. Dus dat betekent dat deze patiënt met een speciale ambulance vervolgens naar het Radboud is gegaan en daar in de High Level Isolation Unit medisch gezien wordt om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van ebola.
0: En het aantal Europeanen met een SOA is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor, ook in Nederland. Volgens experts wachten mensen tegenwoordig langer met testen en gebruiken ze minder vaak een condoom. Dat kan dan weer komen door nepnieuws online en omdat er al heel lang geen condoomcampagnes van de overheid zijn geweest. Mijn collega Danny hoorde in Almere dat het inderdaad niet altijd even best gesteld is met de SOA-kennis.
2: Geen condoom gebruiken, geen voorbehoedsmiddelen, dat soort dingen. Merk je dat bij je leeftijdsgenoten dan?
3: Ja, dat wel. Ja. Bij mezelf ook een beetje.
2: Ja? Soms laat je het ook zitten.
3: Ja. Het is gewoon in het moment, daar denk je niet echt aan. Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
4: Dat kan nog steeds niet, jongen.
5: Nee, niet als het op de pil is.
2: De pil heeft te maken met niet zwanger worden. Condoom heeft ook te maken met geen geslachtsziektes krijgen.
6: Nee. We hebben het over SOA's, hè, Noah?
3: Ja. Nee, ik heb geen SOA. Ja,
2: nu leer je toch even wat van je vrienden.
0: Het weer dan nog. Het blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het daarbij 24 tot 29 graden. Maar later zijn er wel wat meer wolken. Zondag en maandag blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 25 graden.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marlene Roy.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet. Het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot te terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

Kobe on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om

Rood raar die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Hip-hop.
1: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik slip. Ja, voor jou neem ik de tijd, baby, paparazzi scheid, baby.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Mamatje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Mamatje, jij bent de laatste, zoek op een bakje.
1: FaceTime, en die werden niet uit. Dit is jouw song. Waar was je?

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat Nuf, featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
1: Phonics.
2: Your city, your

raised different. Just raised different.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

brandjes. Nu blussen we brandjes, die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen, die man heeft één watcha maar meerdere bandjes.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus, als een visagist. Zeker douche voor een potje, als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ik hou van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merry, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Dus was ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merry, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet bijbetalen.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl het er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.

0: schatje. Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babatje, jij was de laatste, zoek op babatje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.